Dag, dag, dag, dag. Stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk,